U hoorde het piano trio uit 2001 van Robin de Raaf uitgevoerd door het Osiris Trio. En het concept van het Osiris Trio gaat verder met een klassieker uit de hedendaagse trioliteratuur. In 1984 namelijk schreef Tristan Keuris een adembenemende piano trio dat is gebaseerd op één enkel tonenreservoir en dat wordt stap voor stap aan de luisteraar ontsloten. Luistert u naar het pianotrio van de in 1996 overleden Nederlandse componist Tristan Keuris. Hier is het Osiris-trio.

En dat was het pianotrio uit 1984 van Tristan Keurs, uitgevoerd door het Osiris Trio. Het concert van het Osiris Trio werd besloten met Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. En daarvoor voegde klarinetist Lars Wouters van den Oudeweijer zich bij het trio. Over dit in 2000 gecomponeerde werk schreef de Raaf het volgende. Toen ik de opdracht van het Rijnouwse Festival kreeg om een stuk te componeren in de bezetting van het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen, aarzelde ik geen moment deze opdracht te aanvaarden. Gezien het feit dat deze instrumentale bezetting beroemd is geworden door dit stuk en onlosmakelijk verbonden is met de esthetische wereld van Messiaen, voelde het schrijven aan als ware het een geleende identiteit waarbinnen ik mijn eigen identiteit moest veroveren. Vandaar de titel Een geleend gezicht. Uit respect voor het stuk en zijn maker. Luistert u naar Un visage d'empreinte van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio, dat bestaat uit Peter Brunt, viool, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld en nu aangevuld met Lars Wouters van den Oudeweijer, klarinet.

En dat was Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. Door het Osiris trio, dit keer versterkt met Lars Wouters van den Oudeweijer, klarinet. Opname gemaakt op 8 november 2012 in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. En dat alles tijdens het November Music 2012. Na het succes van de vorige jaren was er trouwens ook in deze November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek en dat in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze serie met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de laatste delen uit de stroomtoomselectie van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 7, 10 en 12.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu wel vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralph van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Koolthof en Ralph van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

Dit was deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan, gespeeld door Ralf van Raat. Het concert van Ralf van Raat werd besloten met Winsboro Cotton Mill Blues uit 1979 van de in het publiek aanwezige Amerikaanse componist Frederick Rozewski. Dit werk is het slotstuk uit Four North American Ballads en hierin ontketent de pianist een ware achtbaan aan virtuose technieken. Het werk roept de sfeer en machinale kracht op van de katoenmachines van Winsboro. Na een extatisch begin vol heftige clusters en luidruchtige ritmes ontvouwt zich uit het hechte klankweefsel een verlossende, vreugdevolle melodie. Dit is Ralf van Raat met de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rozewski.

Dit was ter afsluiting van het concert van Ralph van Raat, de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rzewski. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten.

Dit was Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zaterdagavond stond het jonge Nederlandse Ragazze strijkkwartet op het podium van de toonzaal. In dit concert stond het werk Ghost Opera van de Chinese componist Tan Dun centraal. Voorafgaande aan Ghost Opera hoort u drie nieuwe composities van Nederlandse componisten, geïnspireerd door Ghost Opera. U hoort achtereenvolgens Rags voor Ragazze, Rag One, Zuchtmeisjes van Maurice Horsthuis, De Maasegel van Reza Namavar en tenslotte In and Out van Maaike Nas. Dit is het Ragazze kwartet, bestaande uit de jonge dames Rosa Arnold en Janita Vriens viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello.

En dan nu het wonderschone, maar toch zelden gespeelde Ghost Opera van Tan Doen voor strijkkwartet, pipa en allerlei objecten. Het werk werd in 1994 geschreven in opdracht van het fameuze Amerikaanse Kronos Quartet, die het ook op cd zette. Ghost Opera is een muzikale dialoog tussen verschillende tijden, culturen en media. Een spectaculaire mix gegoten in de vorm van een Europees klassiek concert, het Chinese schaduwpoppentheater, volksmuziek, een theatervoorstelling en een shamanistisch ritueel. U had er dus met andere woorden bij moeten zijn, want de theatrale aspecten werden door de vrouwen van het Ragazze-kwartet voortreffelijk vormgegeven. Toch is ook de muziek op zich zeer de moeite waard. Dus luistert u de komende 40 minuten naar Ghost Opera van Tan Doen, uitgevoerd door Ling Ling Yu op pipa en het Ragazze-kwartet.

En dit was tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Ghost Opera van Tan Doen. Uitgevoerd door Lingling Yu Pipa en het Ragazze Quartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriends viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in de toonzaal voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 8 juli gaat concertzender live verder met live opnames van November Music editie 2012. En u hoort dan onder andere het Rachère Saxophone Quartet en FC Jongbloed vanuit het historische Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Nu nog even, tot de tijd om is, uit On Taoism van Tan Doen. Death and Fire.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 7e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012 dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. In die vierwekelijkse uitzendingen verwerken we steeds unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender aanwezig is bij dit festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit het historische Zwanenbroedershuis te Den Bosch. Straks het jaarlijkse concert van FC Jongbloed, maar we beginnen het concert van het gerenommeerde Engelse Rachere Saxophone Quartet. Het concert begon met het inmiddels klassieke Music for Saxophones van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Keuris schreef dit werk in 1968 in opdracht van het Rachere Quartet en zij speelde het werk ook in wereldpremière.

U hoorde Music for Saxophones, een compositie van Tristan Keures uit 1968, gespeeld door de opdrachtgevers, het Rocher Saxophone Quartet, in een opname van 10 november 2012 in het Zwanenbroedershuis van Den Bosch, tijdens het festival November Music. Het concert in de tijd vervolgde met de première van de jonge Nederlandse componist Edward Top. Het saxofoonkwartet Haywine is geïnspireerd op het werk van de Bossche schilder Hieronymus Bosch, en specifiek op diens drieluik De Hooiwagen. Daarin is een optocht te zien van een menigte die een hooiwagen bestormt, terwijl de almachtige god van een afstand op het tafereel neerkijkt. De compositie bestaat uit grillige muzikale flarden in uniritme die opgebouwd zijn uit parallele clusters. Luistert u naar Haywine van Edward Top, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet bestaande uit Kenneth Kuhn, baritonsax, Bruce Weinberger, tenorsaxofoon, Christine Rall op sopraansaxofoon en Elliot Riley op alt.

De wereldpremière van het stuk Hey Wine van de Nederlandse componist Edward Topp hoorde u uitgevoerd door het Recherche Saxophone Quartet in een opname van 10 november 2012 tijdens het festival November Music. Ook op dat concert te horen was het Concerto voor Saxophone Quartet van Philip Glass, die het speciaal in 1995 voor het Recherche Quartet speelde. U hoort het nu in versie zonder orkest, maar alleen voor saxofoon kwartet. En dat heeft het Recherche Quartet inmiddels zo'n 300 keer al uitgevoerd. Luistert u dus wederom naar een opname van de concertzender uit 2012.

U hoorde de kwartetversie van het Concert voor Saxofoon Quartet van Philip Glass, uitgevoerd door het Recherche Saxofoon Quartet. In een opname van een concert vorig jaar in het Zwanenbroedershuis. En dat concert werd afgesloten met een volgende première. De Engels-Albanese componist Thomas Simaku schreef 3 sax lines voor het Recherche Quartet. In dit werk staat het muzikale concept van de lijn centraal. 3 verschillende perspectieven in 3 delen. Adagio remoto, een hommage a Ligeti. Het tweede deel Liberamente tempo preciso, een danse terrestre. En tenslotte het derde deel Adagio spatiale is een hommage a Courtauld. Luistert u naar het Recherche Saxophone Quartet, de wereldpremière van 3 Sax Lines van Thomas Simaku.

En met een introduction van Robin de Raaf, uitgevoerd door FC Jongbloed, besloten we deze zevende uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in het Zwanenbroedershuis voor de concertzender gemaakt door Richard de Gruil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde het programma voor u samen. En volgende maand, op 5 augustus, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music, editie 2012. U hoort dan vanuit Theater Artemis, onder andere het Defunt Ensemble en het gelegenheidsduo Joris Postumus, Edmar Castaneda. Aan het begin van deze uitzending hoorde u het Rachier Saxofoonkwartet. En wij verlaten u met een stukje van Cantilena van Erland von Koch, door dat kwartet uitgevoerd.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 8e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daaronder veel wereldpremières. Vanaf januari tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor 2 stevige concerten in Theater Artemis te 's-Hertogenbosch. Zo dadelijk het concert van Jotris Postumus en Edmar Cassanede, maar we beginnen met het concert van het Finse Defun Ensemble. Het concert van het Defun Ensemble begint heel voorzichtig met Action Situation Signification uit 1982 van Magnus Lindberg. Daarna het stevige More Liquid Than Solid van de Amerikaanse componist Joel Ryan. Dit is het Defun Ensemble, bestaande uit Emil Holmström, piano, Markus Hoti, cello, Mikko Rasaki, klarinet, Janne Tuomi, slagwerk en Sami Klemola, live elektronica.

Go!

Dit was ter afsluiting van het concert van het Defun Ensemble. U luistert naar de Concertzender. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het Music Festival, het November Music 2012 Festival in Den Bosch, weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Convergence van Zeno van den Broek.

U luistert naar Concertzender Live en u hoorde Convergence van Zeno van den Broek, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zondagmiddag was, tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute in 's-Hertogenbosch, ook ruimte voor de geïmproviseerde muziek. In theater Artemis speelde de Colombiaanse harpist Edmar Casaneda en de Nederlandse saxofonist Joris Postumus voor het eerst samen. Dit resulteerde in drie prachtige improvisaties. U gaat horen, achtereenvolgens, Entre Cuerdas, Double Portion en A Harp in New York. Dit zijn Edmar Castaneda en Joris Postumus.

We zijn bijna aan het slot van deze 8e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. A Harp in New York, uitgevoerd door Edmar Castaneda harp en Joris Postumus op saxofoon. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in Theater Artemis voor de concertzender gemaakt door Richard de Geil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 2 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van de November Music editie 2012 in Den Bosch. U hoort dan meer improvisatie en de opnames van de ECM Artist in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Jazz dus, met het Wolfert Bredewoord kwartet en het duo Harmen Franje en Enrico Rava. Graag tot dan!

U luistert naar de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 9e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar 2013 zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag aandacht voor twee concerten uit de ECM Artists in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Straks het concert van Enrico Rava en Harmen Franje, maar we beginnen met het concert van het Wolfert Brederode International Quartet featuring Mark Feldman. De Nederlandse pianist Wolfert Brederode is de enige Nederlander, gecontracteerd onder het label ECM. Zijn International Quartet stond op 10 november jongstleden voor het eerst op het podium met de Amerikaanse violist Mark Feldman, vooral bekend van zijn projecten met John Zorn. U krijgt het concert ononderbroken te horen met Mark Feldman de violist, Wolfert Brederode piano, Claudio Puntin klarinetten, Mats Eilertsen bas en Samuel Rohre op drums. Achtereenvolgens hoort u Inner Dance, Distance, Five Scenes of Keane en Angelico, maar we beginnen met Postscriptum.

U luistert naar de Concertzender live met opnames van het festival November Music in Den Bosch van vorig jaar november. Dit was Angelico, een compositie van Wolfert Brederode. Ter afsluiting van het concert Mark Veldman en het Wolfert Brederode International Quartet. En zo dadelijk luisteren we naar het tweede concert in het ECM Artists in Concert met Harmen Franje en Enrico Rava. Maar nu eerst Cyniac Sonore. Na het succes van vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer een editie van dat Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met het Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Cyniac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de stereotrailer Affectio van Gabriel Payouk.

U hoorde de stereotrailer Affectio van Gabriel Pajuk, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. We gaan terug naar de hoofdmoot van die avond, de ECM Artists in Concert. Eerder kon u luisteren naar Wolfert Brederode en Mark Veldman. En nu gaan we door met trompetist Enrico Rava, samen met de jonge Nederlandse pianist Harmen Franje. Franje en Rava, twee generaties en twee topmuzici die als geen ander weten te schilderen met klanken. U hoort de komende 50 minuten achterin volgens twee titelloze improvisaties met Enrico Rava trompet en Harmen Franje piano.

U hoorde twee improvisaties gespeeld door trompetist Enrico Rava en de pianist Harmen Franje. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 9e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames, dus ook die van het Wolfert Brederode International Quartet met Mark Veldman, werden gemaakt in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de Concertzender door Anton van Halderen. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma ook voor u samen. En volgende maand, op 30 september, gaat de Concertzender live verder met live opnames van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch. U hoort dan onder andere improvisaties van Jan Bang uit de ECM Artists in Concertavond in de grote zaal van de Verkadefabriek. En de multimedia voorstelling Cloud Messenger van Fred Momotenko. Graag tot dan!

Welkom bij de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U kunt vanavond luisteren naar alweer de 10e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender toen 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden het hele jaar 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van het festival uit. En we combineren die vier wekelijks

Zijn uitzendingen steeds met de unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de zogeheten Signac Sonor. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 185 uur live opname staat uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag ook aandacht voor een concert uit de ECM Artists in Concertavond in de grote zaal van de Verkadefabriek te Den Bosch. Maar we beginnen met het multimedia spektakel The Cloud Messenger van Fred Momotenko. Eenzaamheid en verlangen naar contact zijn van alle tijden en ook van deze tijd in Den Bosch. In The Cloud Messenger voert de in Nederland wonende Russische componist Fred Momotenko ons naar de wereld van Meghaduta, een oud-Indiaanse vertelling. In een multidisciplinaire voorstelling met animaties van Jasper Kuipers, een choreografie van Hans Teurlings en live muziek van blokfluitist Jorge Isaac, combineerde Fred Momotenko zijn live elektronica. De beelden en de dans kunt u niet zien, maar toch dompelt u zich wel onder in de muziek. 3 kwartier lang, The Cloud Messenger van Fred Momotenko.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender live vanuit Conclusion in Utrecht. En we hebben enige technische problemen hier te kampen. We wilden gaan luisteren naar Fred Momotenko, zijn stuk The Cloud Messenger, zoals dat werd uitgevoerd in het festival November Music in 2012 in Den Bosch. Maar tot de tijd dat we die opname weer aan het lopen hebben, gaan we eerst door met de elektronische muziek uit Signac Sonor. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music Festival 2012 weer zo'n editie van Signac Sonor. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek toen te horen van 13 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor die stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de stereotrailer Bury Me Amongst the Dogs van Maarten van Vleuten.

U hoorde Bury Me Amongst the Dogs van Maarten van Vleuten, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. En we keren terug naar de hoofdprogrammering van dat festival November Music, met de ECM Artists in Concert avond. 4 weken geleden kon u al 2 delen van dat concert horen, en vanavond het slot met het project And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Hij maakt gebruik van elektronica en uitgekiende live sampling en schept zo hypnotiserende jazzfantasieën. De Volkskrant noemde de gelijknamige ECM-CD een historisch album en een wonderschone droom die spot met muziekwetten. Maar liefst 5 sterren kreeg het album van de Volkskrant. De live bezetting tijdens November Music bestaat naast Jan Bang op elektronica uit trompetist Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhuis. Luistert u naar de uit 2 delen bestaande live versie van And Poppies from Kandahar van Jan Bang.

Or it means unsynchronized.

See you.

Vijf composities van de Russisch-Nederlandse componist Fred Momotenko hoorde u: Eneato, Chimeres 3, Varia, Chimeres 1 en Viginti Unus. En dat waren opnamen van 23 mei 2008 in het Orgelpark te Amsterdam, gemaakt door Kees van de Wiel. En daarmee is een einde gekomen aan deze uitzending van Concertzender Live met opnames van November Music Festival 2008.

U luistert naar Concertzender Live met opnamen van het festival November Music 2012 in Den Bosch. Het Hermes Ensemble concerteerde daar met muziek van de Belgische componist Wim Hendricks, zoals het zojuist gehoorde Atlantic Wall. Tijdens dat concert klonk ook de uit 2008 daterende trilogie Disappearing in Light voor mezzo-sopraan, altfluit, altviool en slagwerk. Disappearing in Light is het vijfde deel van de grote compositiereeks Tantric Cycle, waarbij Hendricks zich heeft laten inspireren door de Oosterse filosofie. Het werk draagt de energie van een imaginair tantrisch ritueel en vertoont om die reden vaak theatrale karakteristieken. De drie delen worden op verschillende plaatsen in de concertruimte uitgevoerd. Tussen de delen reciteert de mezzo-sopraan a cappella mantra's die de delen met elkaar verbinden. Luistert u naar Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Gaëtan Lamela. Ook dit ensemble wordt gedirigeerd door de componist. Disappearing in Light van Wim Hendricks.

Disappearing in Light van Wim Hendricks, uitgevoerd onder leiding van de componist door leden van het Hermes Ensemble, te weten Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Cayetan de Mela. Het slot was dit van deze 11e uitzending met live-opname van het festival November Music 2012. De opnamen van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt. Disappearing in Light van Wim Hendricks, uitgevoerd onder leiding van de componist door leden van het Hermes Ensemble, te weten Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Cayetan de Mela. Het slot was dit van deze 11e uitzending met live-opname van het festival November Music 2012. De opnamen van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde Coming Together en Attica van Frederik Rzewski, uitgevoerd door Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in muziekcentrum De Toonzaal. De opnames van het Rzewski-programma in De Toonzaal werden voor de Concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Dan is nu weer tijd voor elektronische muziek uit het programma van Cineac Sonore, een mini-festival binnen het grote festival November Music. U gaat nu luisteren naar een excerpt uit Centrifuge Binaural van Jan Bas Bollen.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. Tijdens de muziek-kunstroute op de zondag zijn er op diverse plekken in de binnenstad van de stad korte concerten te beluisteren. Een ervan was het concert van de basklarinettiste Fie Schouten in de intieme Zuiderzinkerk. Zij speelde daar drie werken. U hoort eerst Duo uit 1988 van Theo Louvendi, waarin Fie Schouten een duet aangaat met zichzelf. En daarna hoort u Contradictie 4a van Robin de Raaf, vorig jaar centrale componist tijdens het festival. Het korte concert wordt besloten met de première van Article 7 van Rosalie Hirs. Een werk voor basklarinet en tape. Luistert u naar de basklarinet van Fie Schouten in de prachtige akoestiek van de Zuiderzinkerk.

Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012, de première van Article 7 van Rosalie Hirsch, uitgevoerd door Fie Schouten op basklarinet. De opname werd voor de concertzender in de Zuiderzinkerk te 's-Hertogenbosch gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 16 december, sluit Concertzender Live de serie live opnames van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch af. U hoort dan onder andere muziek van Frederik Rzewski door Frederik Rzewski zelf en opnames van Asko Schönberg. Op 13 januari 2014 starten we weer met alle opnames van het festival November Music editie 2013.

U heeft geluisterd naar 24H. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet spreken of het hours is, maar het duurde 24 minuten in ieder geval. 24H van Hans Hulk. Zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Als afsluiting van de muziek uit Cineac Sonore 2012 gaat u luisteren naar een elektronische compositie van Roel Funken. Zeer toepasselijk getiteld Cineac Sonore Mix. En dan is het Cineac met een S.

Dit was Cyniac Sonor Mix van Roel Funken. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonor, een onderdeel van November Music 2012. U luistert naar Concertzender Live met de allerlaatste opname van het festival November Music 2012 in 's-Hertogenbosch. In de komende 5 minuten kunt u luisteren naar een kort deel uit de compositie Live Form voor cello en elektronica uit 2011-2012 van de Engelse componist en elektronica-specialist Richard Barrett. In dit oorspronkelijk een uur durende werk zit het publiek rondom de ronddraaiende Belgische cellist Arne de Vos en een meerkanaals speakersysteem. Alles bij elkaar klinkt dat zeer ruimtelijk in de hervormde kerk in 's-Hertogenbosch. Dit is part 5 van Live Form van Richard Barrett.

En dat was tot slot van deze 13e en laatste uitzending met live-opnames van het festival November Music 2012. Een deel uit Live Form van Richard Barrett, uitgevoerd door Arne de Vorst op cello en de componist die de elektronica verzorgde. De opname werd voor de concertzender in de hervormde kerk de s-Hertogenbosch gemaakt door Kees Sternberg. Kees Sternburg, moet ik zeggen. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 13 januari, gaan we gewoon een jaartje verder met de 20 opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan!

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het allereerste van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPR. Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het allereerste van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender

Dit was tot slot van het openingsconcert van het festival November Music 2013, het sfeervolle Tabula Rasa van Arvo Pärt, uitgevoerd door Joseph Puglia en David McCarroll Viool en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vond plaats in de hervormde kerk te 's-Hertogenbosch. De dag na dit openingsconcert kreeg het festival op een wat kleinere schaal een vervolg met een lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal. Daar gaven de uit Zweden afkomstige sopraan Elisabeth Holmerts en pianist Kenneth Carson een gevarieerd recital met een vijftal werken, waaronder één van festivalcomponist Robert Zuidam. Spits werd afgebeten met nieuw werk van de Britse componiste Tansy Davis. U gaat luisteren naar Song of Pure Nothingness uit 2013 voor sopraan en Indiase harmonium. Dit zijn Elisabeth Holmerts en Kenneth Carlson.

zesde bladzijde kreeg hij die nam een kaal. Kijk maar door man die Francesc.

To all.

En u luisterde naar Song of Pure Nothingness van de Britse componiste Tansy Davis, uitgevoerd door sopraan Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson op het Indiase harmonium. Het concert in de toonzaal vervolgde met een drietal korte werken. Als eerste hoort u Sind wir nicht geplaagde wezen van de Belgische componist Thomas Smetrijns, een werk voor sopraan en toy piano. En daarna hoort u Nocke Oscura, een werk dat Rob Zuidam in 2003 componeerde in opdracht van het Internationaal Vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch. Dit blokje wordt besloten met 6 kleine klavierstukken, opus 19 uit 1911 van Arnold Schönberg. Luistert u nu naar Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson.

En dat waren kleine klavierstukken op het 19 van Arnold Schoenberg, uitgevoerd door Kenneth Carlson piano. Daarvoor hoorde u ook sopraan Elisabeth Holmerts in werken van Thomas Smetrijns en Rob Zuidam. Het concert in de toonzaal werd besloten met Wie Stille brennte das Licht uit 2009 van de Oostenrijkse componist Georg Friedrich Haas. Het belangrijkste kenmerk van Georg Friedrich Haas' creatieve werk is de aandacht voor een minutieuze creatie van klanken. Hij richt zijn aandacht op de mogelijkheden van microtonaliteit en de complexe beweging van klank, zoals de effecten van verschillende boventonen en harmonieën. Luistert u tot slot van dit eerste programma met muziek van het Festival November Music 2013 naar Elisabeth Holmerts, sopraan, en Kenneth Carlson piano in Wie Stille brennte das Licht van Georg Friedrich Haas.

En dat was tot slot van deze eerste van 13 uitzendingen met live-opnames van het festival November Music 2013. Wie Stille brennt das Licht van Georg Friedrich Haas. Uitgevoerd door Elisabeth Holmertz, sopraan, en Kenneth Carlson, piano. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender in respectievelijk de Hervormde Kerk en Muziekcentrum De Toonzaal te 's-Hertogenbosch gemaakt door Kees van de Wiel, die ook productie van de opnames deed en dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 10 februari, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

0: Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de tweede van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december van dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. En vandaag hebben we ruimte voor 3 concerten. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Silent City door Kayan Kallor en het Ragazze Quartet, gevolgd door een kort concert door het Stolz Quartet. Maar we beginnen met een uur Christian Markley en Ensemble Maze. Christian Markley is een videokunstenaar, componist en draaitafelkunstenaar. Screenplay en The Bell and the Glass zijn 2 live soundtracks bij gelijknamige video's. Markley bewerkte deze composities uit respectievelijk 2007 en 2003 speciaal voor Ensemble Maze, een voortzetting van het May-ensemble. Een heel verhaal, maar u kunt nu gaan luisteren naar Screenplay en The Bell and the Glass van Christian Markley.
1: I didn't care. Yes, I learned it in Lille. I was lunching. A friend of mine had it destroyed.
0: Terug naar Screenplay en The Bell and the Glass van Christian Markley.
1: I didn't care. Yes, I learned it in Lille.

0: U hoorde Silent City van Kayhan Kalhor, uitgevoerd door de componist op Comanche, samen met het Ragazze Quartet. We besluiten deze concertzender live met opnames van het festival November Music 2013, met een concert dat op zondag 10 november plaatsvond tijdens de Kunstmuziekroute. Een jaarlijks onderdeel van het festival dat bestaat uit een groot aantal korte concerten op bijzondere locaties in de Bosse binnenstad. In Museum Slager speelde het Nederlandse Stolz Quartet, een programma met 3 nieuwe werken van Nederlandse componisten. Het Stolz Quartet bestaat uit de unieke combinatie van instrumenten hobo, viool, altviool en cello. En bestaat uit 4 dames die hun roots hebben in Asco Schönberg. Ze spelen achtereenvolgens haiku's van Klaas de Vries, een deel uit A Love Unsung van festivalcomponist Rob Zuidam en tot slot 4 Preludes to Infinity van Theo Verbeij. Luistert u nu naar het Stolz Quartet dat bestaat uit Marieke Schut, hobo, Jelantje de Vries, viool, Lisbeth Steffens, altviool en Doris Hochscheid, cello.
1: Aan het uiterste einde van de koelte over zee steeg de maan omhoog.

0: De bui trekt over en laat de lichte zomermaan liggen in het gras.
1: Maanlicht in de avond.

schaduwen van alle aardse dingen, de maan van heden,

Dit was tot slot van deze tweede van 13 uitzendingen van Concert Zender Live. Met live opnames van het festival November Music 2013. Voor Prelude to Infinity van Theo Verbeij, voorafgegaan door haikus van Klaas de Vries. Een deel uit A Love Unsung van Rob Zuidam. Uitvoerende waren de leden van het Stolz Quartet. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 10 maart, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Graag tot dan!

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. In deze aflevering hoort u de derde van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4-wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames uit van dit festival. En vandaag hebben we de ruimte voor 2 concerten. Zo dadelijk kunt u luisteren naar het jaarlijks concert van FC Jongbloed. En we beginnen met Nasserus, een geurcompositie van een uur van de Nederlands-Griekse componiste Galiope Tsoupaki. Narcissus is een werelddrama in de puurste vorm, zonder tekst, libretto of lied. Het staat bol van de dramatische spanning, dat wel, maar dan in een kamermuzieksetting. Tsoupaki heeft bovendien een geurcompositie ontwikkeld voor de voorstelling. Een specifiek geurakkoord dat helaas natuurlijk waar te nemen is voor bezoekers van dit concert, maar niet voor de radioluisteraar. U moet het dus doen met de volgende tekst van de componisten. Narcissus is vrij geïnspireerd op de mythologische figuur, de betoverende jongeman die verliefd werd op zijn eigen weerspiegeling in het water. Op de plaats waar Narcissus stierf, groeide de bedwelmd geurende bloem Narcissus. En de kleur wit symboliseert zijn schoonheid, de rode rand zijn vrede dood. Mijn compositie volgt de transformatie van persoon tot bloem. Zo stel ik me voor hoe de liefde hem transformeert en hoe aan het eind van mijn compositie de geur van de Narcissus-akkoord tot bloei zal komen. Aldus Galiope Tsoupaki in een programmatoelichting. Luistert u dus nu naar Narcissus, uitgevoerd door het ensemble Nieuw Amsterdam Spel, bestaande uit Gerard Bouwhuis piano, Helene Hulst viool, Mick Sterling cello, Lars Wouters van den Oudenweijer basklarinet, Ron Schapenhoorn en Astrid Haring harp.

En dat was Retrospectief van Michiel Keulemans, voorafgaand door Will You Ever Really Understand van Loes Reiling, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Tijdens het concert werd ook een viertal werkjes gespeeld van festivalcomponist Rob Zuidam. Als eerste hoort u Easy Meat, nummer 2, 3 en 4 uit 1996, uitgevoerd door Matteo Muiderwijk op piano. En daarna Il Pleut voor twee stemmen uit 1991, uitgevoerd door de sopranen Rianna Wilbers en Vera Rademakers.

U hoorde Il Pleu, voorafgegaan door drie deeltjes Easy Meat. Composities waren dit van Rob Zuidam. We gaan verder met vier premières van jonge compositietalenten. U hoort achtereenvolgens Liberate Mundum van Giel Nusse, Lost and Distorted van Sebastian Faust, Good Value van Joep van Leeuwen en tenslotte Transition van Samuel de Vries. Luistert u naar verschillende samenstellingen van FC Jongbloed en natuurlijk onder leiding van Aart Strootman.

Christus.

Dat was aan het slot van een blokje van vier premières. Transition van Samuel de Vries, uitgevoerd door Floris van Alebeek, basklarinet, Tom Sanderman, tenor saxofoon en Paul Gubbels, slagwerk, deel uitmakend van FC Jongbloed. We sluiten deze uitzending met live-opnames van het festival November Music 2013 af, met wederom twee premières door FC Jongbloed. U hoort eerst Estar Muerto y Ser van Alberto Gutierrez door sopraan Vera Rademakers en pianist Matteo Muiderwijk. Het concert werd besloten met Big Data van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het gehele ensemble onder leiding van Aart Strootman.

En dat was tot slot van deze derde aflevering uit een serie van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Big Data van Nicoline Soeter, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strooteman. Alle opnames die u vandaag hoorde werden door de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en hij stelde dit programma ook samen voor de concertzender. Over 4 weken, op 7 april, dan gaan we natuurlijk verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we de ruimte voor 2 korte en 1 lang concert. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Oerwald door Nieuw Amsterdam Spijl en een soloconcert door saxofonist Andreas van Zoelen. Maar we beginnen met het concert dat het ensemble 306 onder de titel Simple Space gaf in de hofzaal van de Muzerijen. Op het programma stonden 2 wereldpremières. Als eerste hoort u Recorded Space van de in Nederland wonende Argentijnse componist Gabriel Payuk. Daarna, voor dezelfde bezetting van klavercimbal, fluit, 2 violen, contrabas en elektronica, een nieuw werk van de jonge Brabantse componiste Nicolien Soeter. Haar Miotis is gebaseerd op veldopname van vleermuizen met bat detectors. Maar in de tape zijn ook akoestische geluiden terug te horen. Soms elektronisch bewerkt om het geluid van de detectors in klankkleur te benaderen. Luistert u nu naar Recorded Space van Gabriel Payuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het ensemble 306. En dat bestaat uit Goska Isvordin klavercimbal, Marieke Franse fluit, Marieke Berendsen en Diamanda LeBurge drum, viool en James Oesi contrabas.